0: snelweg. En daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59. En in de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn, is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden vannacht. Morgen wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 19 augustus. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Vanmorgen vielen er een paar pittige buien en vanmiddag viel er ook nog weer af en toe wat lichte regen. De wind was zwak, kwam uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. Maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het morgenmiddag rond de 20 graden. Ook op vrijdag is de kans op wat buien groot. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. En we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur naar rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag en ook zaterdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het overal droog en zaterdagmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog, een zwakke wind uit het noorden met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Potersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest.
2: Wij hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
1: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt Van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum. Dat is het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat het met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg en daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59... en in de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van

0: 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden vannacht. Morgen wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdagmiddag 19 augustus. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Vanmorgen vielen een paar pittige buien en vanmiddag viel er ook nog weer af en toe wat te lichte regen. De wind was zwak, kwam uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. Maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het morgenmiddag rond de 20 graden. Ook op vrijdag is de kans op wat buien groot. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. En we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur naar rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag en ook zaterdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het overal droog en zaterdagmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog, een zwakke wind uit het noorden met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Potersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Potersloot is geweest.
2: Wij hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
1: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, dus het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg en daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59... en in de staart daarvan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden vannacht. Morgen wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel.

0: Stelsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdagmiddag 19 augustus. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Vanmorgen vielen een paar pittige buien en vanmiddag viel er ook nog weer af en toe wat te lichte regen. De wind was zwak, kwam uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. Maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het morgenmiddag rond de 20 graden. Ook op vrijdag is de kans op wat buien groot. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. En we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden, de maximumtemperatuur naar rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag en ook zaterdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het overal droog en zaterdagmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog, een zwakke wind uit het noorden met een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is vanmiddag gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest.
2: Wij hebben op camerabeelden gezien dat er in de nacht van maandag op dinsdag tussen ongeveer 11 uur en 3 uur mensen in beeld zijn. En we willen heel graag weten of deze mensen misschien iets te maken hebben of dat ze ons iets kunnen vertellen over wat er gebeurd is.
1: Zegt politiewoordvoerder Mariska Snel. De dode is de bewoner van het huis. De politie is nog volop bezig met onderzoek in het appartement aan de Botersloot. Zwemmer Maarten van der Weijden slaat morgen de regio over in zijn poging om van Vught naar Utrecht te zwemmen. Vandaag zou hij Gorinchem en Arkel aandoen, maar de voormalig Olympisch kampioen voelde zich niet lekker en hield een dag rust. Morgen hervat hij zijn zwemtocht in Meerkerk, zo is de bedoeling. Met zijn langste zwemtocht tot nu toe zamelt van der Weijden geld in voor het Prinses Maxima Centrum, dus het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht zou moeten gaan worden. Wie met een tractor de snelweg opgaat, kan rekenen op een strafrechtelijke vervolging. En ook het afplakken van kentekens is strafbaar, heeft het Openbaar Ministerie nog eens uitgesproken. Vorige week ontstond onduidelijkheid rond een boerenprotest in Den Bosch. Toen zei de politie dat met justitie was afgesproken om niet te handhaven. Maar dat klopt niet, zegt justitie nu. Tractoren zijn een gevaar op de snelweg en daarom mogen ze daar niet rijden zonder expliciete toestemming van een burgemeester, zegt het OM. Trekkers op de snelweg veroorzaakten vorige week een file op de A59... en in de staart ervan gebeurde een aanrijding waarbij twee mensen om het leven kwamen. Bij een aanrijding in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De slachtoffers zaten in een bestelbusje dat op een kruising op een vrachtwagen is gebotst. Volgens Amerikaanse media gaf de bestelbus geen voorrang. De dodelijke slachtoffers zijn 2 mannen van 55 en een man van 44. Ze waren met in totaal 16 Nederlanders samen op reis in de VS. Het weer, het is in de loop van de nacht steeds bewolkter. Er is ook kans op regen en er kan een klap onweer voorkomen. Het is 13 graden vannacht. Morgen wisselvallig, af en toe zon, maar ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hart.

0: gezonder.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 19 augustus. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Vanmorgen vielen er een paar pittige buien en vanmiddag viel er ook nog weer af en toe wat lichte regen. De wind was zwak, kwam uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. Maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het morgenmiddag rond de 20 graden. Ook op vrijdag is de kans op een paar buien groot. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. En we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur naar rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag en ook zaterdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het overal droog en zaterdagmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog, een zwakke wind uit het noorden met een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is gisteren gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest. Bij een auto-ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander zijn twee mensen gewond geraakt. De auto waarin ze zaten raakte op de Prins Alexanderlaan door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op zijn kop terecht. Een van de inzittenden zat bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. Er was vannacht ook een ongeluk in Schiedam. Daar raakte een motorrijder gewond. Het ongeluk was op de Churchillweg in Schiedam-Noord. Ook hier is de oorzaak nog niet bekend. In Oostvoorne heeft gisteravond brand gewoed in een woning aan het Ypenblad. De bewoners konden op tijd naar buiten. Ook de buren moesten uit voorzorg hun huis uit. De brand was vrij snel geblust. Het is niet bekend hoe de brand in Oostvoorne is ontstaan. De hete zomer heeft de Noordzee opgewarmd tot recordtemperaturen. Op het meetstation Goeree, op ongeveer 30 kilometer uit de kust, is het zeewater 21,5 graad. Het is voor het eerst dat zo'n hoge temperatuur is vastgesteld sinds het begin van de metingen. Het KNMI verwacht dat het door de extreem hoge zeewatertemperatuur in het najaar en in de winter veel gaat regenen en stormen bij ons. En dan het weer vandaag. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag ook af en toe zon. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

grande.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 19 augustus. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Vanmorgen vielen een paar pittige buien en vanmiddag viel er ook nog weer af en toe wat lichte regen. De wind was zwak, kwam uit een west-zuidwestelijke richting en het werd rond de 19 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui, maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting en na een minimumtemperatuur van 14 wordt het morgenmiddag rond de 20 graden. Ook op vrijdag is de kans op wat buien groot. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten en we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden, de maximumtemperatuur naar rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag en ook zaterdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het overal droog en zaterdagmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog, een zwakke wind uit het noorden met een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is gisteren gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest. Bij een auto-ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander zijn twee mensen gewond geraakt. De auto waarin ze zaten raakte op de Prins Alexanderlaan door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op zijn kop terecht. Een van de inzittenden zat bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. Er was vannacht ook een ongeluk in Schiedam. Daar raakte een motorrijder gewond. Het ongeluk was op de Churchillweg in Schiedam-Noord. Ook hier is de oorzaak nog niet bekend. In Oostvoorne heeft gisteravond brand gewoed in een woning aan het Ypenblad. De bewoners konden op tijd naar buiten. Ook de buren moesten uit voorzorg hun huis uit. De brand was vrij snel geblust. Het is niet bekend hoe de brand in Oostvoorne is ontstaan. De hete zomer heeft de Noordzee opgewarmd tot recordtemperaturen. Op het meetstation Goeree, op ongeveer 30 kilometer uit de kust, is het zeewater 21,5 graad. Het is voor het eerst dat zo'n hoge temperatuur is vastgesteld sinds het begin van de metingen. Het KNMI verwacht dat het door de extreem hoge zeewatertemperatuur in het najaar en in de winter veel gaat regenen en stormen bij ons. En dan het weer vandaag. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in de ochtend nog buien. Maar...
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van woensdagmiddag 19 augustus. Het was vandaag een overwegend bewolkte en sombere dag. Vanmorgen vielen een paar pittige buien en vanmiddag viel er ook nog weer af en toe wat te lichte regen. De wind was zwak, kwam uit een west-zuidwestelijke richting. Het werd rond de 19 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. Maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 14 wordt het morgenmiddag rond de 20 graden. Ook op vrijdag is de kans op wat buien groot. Er waait een zwakke wind uit het noordwesten. En we krijgen een afwisseling van zon en wolken. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. De maximumtemperatuur naar rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag en ook zaterdagmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het overal droog en zaterdagmiddag zijn er ook flinke zonnige perioden bij een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op zondag blijft het vrijwel overal droog, een zwakke wind uit het noorden met een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 11 en de maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is gisteren gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest. Bij een auto-ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander zijn twee mensen gewond geraakt. De auto waarin ze zaten raakte op de Prins Alexanderlaan door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op zijn kop terecht. Een van de inzittenden zat bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. Er was vannacht ook een ongeluk in Schiedam. Daar raakte een motorrijder gewond. Het ongeluk was op de Churchillweg in Schiedam-Noord. Ook hier is de oorzaak nog niet bekend. In Oostvoorne heeft gisteravond brand gewoed in een woning aan het Ypenblad. De bewoners konden op tijd naar buiten. Ook de buren moesten uit voorzorg hun huis uit. De brand was vrij snel geblust. Het is niet bekend hoe de brand in Oostvoorne is ontstaan. De hete zomer heeft de Noordzee opgewarmd tot recordtemperaturen. Op het meetstation Goeree, op ongeveer 30 kilometer uit de kust, is het zeewater 21,5 graad. Het is voor het eerst dat zo'n hoge temperatuur is vastgesteld sinds het begin van de metingen. Het KNMI verwacht dat het door de extreem hoge zeewatertemperatuur in het najaar en in de winter veel gaat regenen en stormen bij ons. En dan het weer vandaag. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag ook af en toe zon. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog altijd geen sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal files die opvallen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een auto met pech bij Zevenaar. Dat kost je een kleine 10 minuten. Ook een pechgeval op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Hoogte van Wageningen. Vanaf Oosterbeek 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A16 weer daar richting Rotterdam. Tussen Knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van donderdag 20 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal mogelijk met een donderklap. En tussendoor breekt van tijd tot tijd dan de zon door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Ook komende avond, nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De wind gaat morgen waaien uit een noordwestelijke richting en is meest zwak tot matig. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 12. En zaterdag overdag kan er aanvankelijk nog een enkele bui vallen, maar in de middag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. De maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Ook op maandag lijkt een droge dag te worden. Met flinke zonnige periode, weinig bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10. En maandagmiddag wordt het dan rond de 23 graden. Vanaf dinsdag kan de temperatuur nog 1 tot 2 graden stijgen, maar wel neemt de kans op enkele buien dan weer toe. De wind waait dan uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. En in de middag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.
3: Dit is natuurlijk even van de ANWB. Er is vandaag opnieuw ook geen sprake van een ochtendspits. Her en daar staan wat korte files. En op dit moment twee opvallende. De A44 om te beginnen, Den Haag richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging bijna een half uur. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knoop het Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven.

0: Het ongeluk was op de Churchillweg in Schiedam-Noord. Ook hier is de oorzaak nog niet bekend. In Oostvoorne heeft gisteravond brand gewoed in een woning aan het Ypenblad. De bewoners konden op tijd naar buiten. Ook de buren moesten uit voorzorg hun huis uit. De brand was vrij snel geblust. Het is niet bekend hoe de brand in Oostvoorne is ontstaan. De hete zomer heeft de Noordzee opgewarmd tot recordtemperaturen. Op het meetstation Goeree, op ongeveer 30 kilometer uit de kust, is het zeewater 21,5 graad. Het is voor het eerst dat zo'n hoge temperatuur is vastgesteld sinds het begin van de metingen. Het KNMI verwacht dat het door de extreem hoge zeewatertemperatuur in het najaar en in de winter veel gaat regenen en stormen bij ons. En dan het weer vandaag. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag ook af en toe zon. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast enkele korte files verspreid over het land, de meest oponthoud nu op de A73, onder andere Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek 5 kilometer met 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van donderdag 20 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal mogelijk met een donderklap. En tussendoor breekt van tijd tot tijd dan de zon door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Ook komende avond, nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De wind gaat morgen waaien uit een noordwestelijke richting en is meest zwak tot matig. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 12. En zaterdag overdag kan er aanvankelijk nog een enkele bui vallen, maar in de middag blijft het grotendeels droog met zonnige periode. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. De maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Ook op maandag lijkt een droge dag te worden. Met flinke zonnige periode, weinig bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10. En maandagmiddag wordt het dan rond de 23 graden. Vanaf dinsdag kan de temperatuur nog 1 tot 2 graden stijgen, maar wel neemt de kans op enkele buien dan weer toe. De wind waait dan uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. En in de middag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op dit moment op de wegen. Een paar korte files. Wat opvalt is de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Dat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lang.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De politie zet 20 rechercheurs op de zaak van de dode man in een appartement aan de Botersloot in het centrum van Rotterdam. De man is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Zijn lichaam is gisteren gevonden door een bekende, maar het slachtoffer moet al langer in het huis hebben gelegen. De politie is met name op zoek naar een groep mensen die deze week 's nachts in de woontoren aan de Botersloot is geweest. Bij een auto-ongeluk vannacht in Rotterdam-Alexander zijn twee mensen gewond geraakt. De auto waarin ze zaten raakte op de Prins Alexanderlaan door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op zijn kop terecht. Een van de inzittenden zat bekneld en is door de brandweer uit de auto bevrijd. Er was vannacht ook een ongeluk in Schiedam. Daar raakte een motorrijder gewond.

0: sinds het begin van de metingen. Het KNMI verwacht dat het door de extreem hoge zeewatertemperatuur in het najaar en in de winter veel gaat regenen en stormen bij ons. En dan het weer vandaag. Wisselend bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Morgen vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag ook af en toe zon. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een opvallende file op dit moment en die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naardenvesting en Blaricum staat een auto met pech. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van donderdag 20 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal mogelijk met een donderklap. En tussendoor breekt van tijd tot tijd dan de zon door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Ook komende avond, nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De wind gaat morgen waaien uit een noordwestelijke richting en is meest zwak tot matig. De minimumtemp komt uit rond de 13 graden, de maximumtemp rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 12. En zaterdag overdag kan er aanvankelijk nog een enkele bui vallen, maar in de middag blijft het grotendeels droog met zonnige periode. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. De maximumtemp opnieuw rond de 20 graden. Zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Ook op maandag lijkt een droge dag te worden. Met flinke zonnige periode, weinig bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10. En maandagmiddag wordt het dan rond de 23 graden. Vanaf dinsdag kan de temperatuur nog 1 tot 2 graden stijgen, maar wel neemt de kans op enkele buien dan weer toe. De wind waait dan uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en in de middag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Het gaat minder goed met Boskalis. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers. Het bagger- en offshorebedrijf zag zijn omzet dalen van ruim 2,3 miljard naar 1,9 miljard euro. En de netto-winst kromp met 35% naar 275 miljoen euro. De slechtere resultaten zijn het gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Vooral de baggerdivisie had het zwaar. Wel haalde Boskalis nieuwe opdrachten binnen, onder meer voor een havenproject in Zweden. De regen van de afgelopen dagen en de regen die er nog aankomt is goed voor de natuur, maar het droogteprobleem is er nog lang niet mee opgelost. Dat benadrukt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Er is in onze regio een neerslagtekort van ongeveer 300 mm... en dat betekent dat er nog 300 liter water per vierkante meter bij moet. Met de regen is ook het gevaar van schade aan met name de veendijken nog niet geweken. Komend weekend gaan dijkwachten daarom de dijken en de kades weer controleren op scheuren, verzakkingen en eventuele lekkages. Nederland staat op de rand van een infracrisis. Gemeentes, provincies en ook verschillende bedrijven trekken daarover aan de bel bij het kabinet. Er zijn tientallen miljarden euro's nodig voor het vernieuwen

0: vooral begin dit jaar de resultaten nogal tegenvielen. Maar Verstappen blijft dus de komende jaren bij Red Bull. En dan nog het weer. Wisselend bewolkt, er vallen buien, mogelijk met onweer. Morgen, vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag, dan wordt het droger en dan kan ook af en toe de zon schijnen. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van donderdag 20 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal mogelijk met een donderklap. En tussendoor breekt van tijd tot tijd dan de zon door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Ook komende avond, nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De wind gaat morgen waaien uit een noordwestelijke richting en is meest zwak tot matig. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 12. En zaterdag overdag kan er aanvankelijk nog een enkele bui vallen, maar in de middag blijft het grotendeels droog met zonnige perioden. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. De maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Ook op maandag lijkt een droge dag te worden. Met flinke zonnige periode, weinig bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10. En maandagmiddag wordt het dan rond de 23 graden. Vanaf dinsdag kan de temperatuur nog 1 tot 2 graden stijgen, maar wel neemt de kans op enkele buien dan weer toe. De wind waait dan uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. En in de middag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Het gaat minder goed met Boskalis. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers. Het bagger- en offshorebedrijf zag zijn omzet dalen van ruim 2,3 miljard naar 1,9 miljard euro. En de netto-winst kromp met 35% naar 275 miljoen euro. De slechtere resultaten zijn het gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Vooral de baggerdivisie had het zwaar. Wel haalde Boskalis nieuwe opdrachten binnen, onder meer voor een havenproject in Zweden. De regen van de afgelopen dagen en de regen die er nog aankomt is goed voor de natuur, maar het droogteprobleem is er nog lang niet mee opgelost. Dat benadrukt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Er is in onze regio een neerslagtekort van ongeveer 300 mm... en dat betekent dat er nog 300 liter water per vierkante meter bij moet. Met de regen is ook het gevaar van schade aan met name de veendijken nog niet geweken. De komend weekend gaan dijkwachten daarom de dijken en de kades weer controleren op scheuren, verzakkingen en eventuele lekkages. Nederland staat op de rand van een infracrisis. Gemeentes, provincies en ook verschillende bedrijven trekken daarover aan de bel bij het kabinet. Er zijn tientallen miljarden euro's nodig voor het vernieuwen van onder andere bruggen en tunnels. Bekende voorbeelden zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar sinds kort zwaar vrachtverkeer niet meer overheen mag, en de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, waar grote roestplekken te zien zijn. Als de infrastructuur niet op orde is, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van onze economie en de welvaart. Zo staat in de oproep aan het kabinet. En er is nieuws over Max Verstappen. Die heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot 2030. Er gingen geruchten dat hij mogelijk naar een andere racestal zou gaan, of misschien wel helemaal zou stoppen in de Formule 1, omdat

0: been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: afterglow.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is het weerbericht van donderdag 20 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal mogelijk met een donderklap. En tussendoor breekt van tijd tot tijd dan de zon door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Ook komende avond, nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De wind gaat morgen waaien uit een noordwestelijke richting en is meest zwak tot matig. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 12. En zaterdag overdag kan er aanvankelijk nog een enkele bui vallen, maar in de middag blijft het grotendeels droog met zonnige periode. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. De maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Ook op maandag lijkt een droge dag te worden. Met flinke zonnige periode, weinig bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10. En maandagmiddag wordt het dan rond de 23 graden. Vanaf dinsdag kan de temperatuur nog 1 tot 2 graden stijgen, maar wel neemt de kans op enkele buien dan weer toe. De wind waait dan uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en in de middag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Het gaat minder goed met Boskalis. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers. Het bagger- en offshorebedrijf zag zijn omzet dalen van ruim 2,3 miljard naar 1,9 miljard euro. En de netto-winst kromp met 35% naar 275 miljoen euro. De slechtere resultaten zijn het gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Vooral de baggerdivisie had het zwaar. Wel haalde Boskalis nieuwe opdrachten binnen, onder meer voor een havenproject in Zweden. De regen van de afgelopen dagen en de regen die er nog aankomt is goed voor de natuur, maar het droogteprobleem is er nog lang niet mee opgelost. Dat benadrukt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Er is in onze regio een neerslagtekort van ongeveer 300 mm... en dat betekent dat er nog 300 liter water per vierkante meter bij moet. Met de regen is ook het gevaar van schade aan met name de veendijken nog niet geweken. De komend weekend gaan dijkwachten daarom de dijken en de kades weer controleren op scheuren, verzakkingen en eventuele lekkages. Nederland staat op de rand van een infracrisis. Gemeentes, provincies en ook verschillende bedrijven trekken daarover aan de bel bij het kabinet. Er zijn tientallen miljarden euro's nodig voor het vernieuwen van onder andere bruggen en tunnels. Bekende voorbeelden zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar sinds kort zwaar vrachtverkeer niet meer overheen mag, en de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, waar grote roestplekken te zien zijn. Als de infrastructuur niet op orde is, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van onze economie en de welvaart. Zo staat in de oproep aan het kabinet. En er is nieuws over Max Verstappen. Die heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot 2030. Er gingen geruchten dat hij mogelijk naar een andere racestal zou gaan, of misschien wel helemaal zou stoppen in de Formule 1. Omdat vooral begin dit jaar de resultaten nogal tegenvielen. Maar Verstappen blijft dus de komende jaren bij Red Bull. En dan nog het weer. Wisselend bewolkt, er vallen buien, mogelijk met onweer. Morgen, vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag, dan wordt het droger en dan kan ook af en toe de zon schijnen. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra.

0: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
1: Misschien iets voor oudere mensen.
2: Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
0: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio
5: Capelle. Ja, u luistert naar Hit Dossier en ik heb weer geen tune.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Ja, nogmaals een hele goede middag, luisteraars. Ik heb geen jingles, maar u hoorde Wim Sonneveld met Het Dorp. En dat is een nummer wat in een andere lijst stevast op nummer 1 terechtkomt. Ik heb een mooi liedje voor u. Het Goede Doel met Vriendschap. En dat is ook een nummer wat genoteerd stond in

de top 40, maar dan wel een poosje later. En ik ga het voor u even opzoeken. Het goede doel. Vriendschap. En dat is van 1983.

Het goede doel met vriendschap. En ja, Marco Borsato is vrijgesproken van de aantijgingen die op hem gedaan zijn. Dus er is geen reden om hem niet mee te laten doen in dit programma. En ik heb natuurlijk de waarheid voor u. Dromen zijn bedrog.

Ja, in de tijd had hij daar een grote hit mee, Marco Borsato. Wekenlang op nummer 1, Dromen zijn bedrog. En ja, hoe het met zijn rechtszaak, daar ga ik verder geen oordeel over vellen. Dan krijgen we René Vroeger. Ja, die is natuurlijk ook iemand die veel hits had in de top 40. En zijn eerste en misschien wel enige nummer 1 hit is Alles kan een mens gelukkig maken.

René Vroeger met Alles kan een mens gelukkig maken. Oftewel een eigen huis en een plek onder de zon. En de zon wordt ook bezongen door Lisbeth List en Ramse Shaffi. Een duet wat in 1969 hoge ogen scoorde in de top 40.

Pastorale van Rams Shaffi en Lisbeth List. En in 1969 hadden ze daar een nummer 3 hit notering mee in de top 40. En ja, we gaan nog een liefdeslied draaien. En dat was wel een pikante. Rob de Nijs, hij is inmiddels overleden, bezong in de... Even kijken. De Nijs... ik kan het zien... Het werd zomer. Ik moet hem eventjes zoeken. Nou, ik zie hem eventjes niet. Maar ergens in de 80, 90 jaren, schat ik zo, kwam hij met dit lied. Rob de Nijs en Het werd zomer.

Ja. En toen werd het zomer. 10 weken lang stond hij in de top 40. Nee, 8 weken stond hij in de top 40 met een hoogste notering op nummer 10, Rob de Nijs. En op 2 juli 1977 dat hij de top 40 binnenkwam. En we gaan verder met Circus Kusters. En die hadden een paar hits ook in de top 40. En deze, ja, heet Verliefd.

Circus Custers met Verliefd. En dat was een liedje uit de jaren 70. En ik heb hier een heel leuk plaatje. Tenminste, dat vind ik zelf. Jasperine de Jong, dat was een soort cabaretier, maar ook een komiek. En die had allerlei leuke liedjes. En dit was er één van. En het werd ook een hit. Ik zal eens eventjes kijken, want ik heb haar hier in mijn hitdossier opgezocht. En De Wandelclub heet het liedje. 4 maart 1967, een hoogste positie 20. En ze stond er 7 weken in. Jasperine de Jong.

ja, een van de meeste werkjes van Arnie M.G. Schmid. En ja, dit was prachtige muziek. Ja, zuster, nee, zuster, weet u nog wel. Dit waren André van den Heuvel en Leen Jongewaard met het nummer Op een mooie Pinksterdag. En we gaan terug in de tijd. En ja, dat doen we de hele tijd eigenlijk al natuurlijk. Maar ik ga nog verder terug in de tijd toen er nog geen top 40 was. Maar toen was er wel al Anneke Greunlo. En die scoorde in de andere ja, hitparades die destijds van gang gingen. Of van start gingen. Scoorde ze hoge ogen. Nummertje 1. Maandenlang geloof ik wel. Anneke Greunlo en Brandend Zand. MUZIEK

Ja, prachtig nummer. Brandend zand. Het is een vertaling uit het Duits, geloof ik. Want dat was de originele Brandend zand. Heißer Sand heet dat. En dat werd gezongen door een Mina uit Duitsland. En dat was nog voor Anneke Grunlo. Goed, dat u het maar weet. En ik ga verder met Boudewijn de Groot, een meisje van 16.

Ja, dit was een meisje van 16. Maar de oorspronkelijke titel is Un enfant de 16 ans. En was geschreven door Charles Aznavour. Vertaald door Lennart Nijg. Wie anders? Boudewijn de Groot was dat. En dat leverde hem zijn eerste eigenlijke hit in de top 40 op. In het jaar 1965 of 66, daar die tijd. We gaan verder met een plaat die niet in de top 40 stond, omdat dat van voor de top 40 was. De zangeres zonder naam noemde ze zich. En dat was Mary Servaas. En zij had allemaal smartelijke liedjes. En dit was er eentje van. Ach, vader.

Ja, prachtig moralistisch lied. En eigenlijk heeft ze gelijk ook. Ach, vaderlief, toe, drink niet meer. En ik ga verder met Frans Bauer. En die had in 1995 een hit met het nummer Een licht uit, een dag uit duizend dromen. Even kijken hoor, in mijn top 40 boek, want dat heb ik bij mij. 26 augustus kwam die in de top 40. 16 was de hoogste positie. En 10 weken stond die in de lijst van 1995. Dag uit duizend dromen.

En dat is zeker waar, hij is goed terechtgekomen. En André Hazes, ja, de senior Hazes, die had een hit in 1996 met De Vlieger.

in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

Ja, er zijn een heleboel Hazes fans die meezingen met dit lied. Het is ook een prachtig lied. En ja, André Hazes hield een schriftje bij of zo, waarin hij de woorden op rijm wilde zetten. En hij was daar toch wel een meester in om die teksten zo te maken. Goed. Ik heb eigenlijk nog één nummer, maar dat is een een nummer. Het heet Mag het licht uit, dus het is op zich prima dat we dat draaien. Want het is het einde van het programma van vandaag. Ik heb even wat tijd nodig. En tijd heb ik niet zo heel erg veel. Want het is nog maar geen 3 minuten. Ik ga het doen en dan hoort u daarna waarschijnlijk of een ander muziekje. Of u hoort eventjes niets tot aan het nieuws. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Het gaat minder goed met Boskalis. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers. Het bagger- en offshorebedrijf zag zijn omzet dalen van ruim 2,3 miljard naar 1,9 miljard euro. En de netto-winst kromp met 35% naar 275 miljoen euro. De slechtere resultaten zijn het gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Vooral de baggerdivisie had het zwaar. Wel haalde Boskalis nieuwe opdrachten binnen, onder meer voor een havenproject in Zweden. De regen van de afgelopen dagen en de regen die er nog aankomt is goed voor de natuur, maar het droogteprobleem is er nog lang niet mee opgelost. Dat benadrukt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Er is in onze regio een neerslagtekort van ongeveer 300 mm... en dat betekent dat er nog 300 liter water per vierkante meter bij moet. Met de regen is ook het gevaar van schade aan met name de veendijken nog niet geweken. Komend weekend gaan dijkwachten daarom de dijken en de kades weer controleren op scheuren, verzakkingen en eventuele lekkages. Nederland staat op de rand van een infracrisis. Gemeentes, provincies en ook verschillende bedrijven trekken daarover aan de bel bij het kabinet. Er zijn tientallen miljarden euro's nodig voor het vernieuwen van onder andere bruggen en tunnels. Bekende voorbeelden zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar sinds kort zwaar vrachtverkeer niet meer overheen mag, en de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, waar grote roestplekken te zien zijn. Als de infrastructuur niet op orde is, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van onze economie en de welvaart. Zo staat in de oproep aan het kabinet. En er is nieuws over Max Verstappen. Die heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot 2030. Er gingen geruchten dat hij mogelijk naar een andere racestal zou gaan, of misschien wel helemaal zou stoppen in de Formule 1. Omdat vooral begin dit jaar de resultaten nogal tegenvielen. Maar Verstappen blijft dus de komende jaren bij Red Bull. En dan nog het weer. Wisselend bewolkt, er vallen buien, mogelijk met onweer. Morgen, vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag, dan wordt het droger en dan kan ook af en toe de zon schijnen. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker. Me

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is het weerbericht van donderdag 20 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal mogelijk met een donderklap. En tussendoor breekt van tijd tot tijd dan de zon door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Ook komende avond, nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De wind gaat morgen waaien uit een noordwestelijke richting en is meest zwak tot matig. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 12. En zaterdag overdag kan er aanvankelijk nog een enkele bui vallen, maar in de middag blijft het grotendeels droog met zonnige periode. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. De maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Ook op maandag lijkt een droge dag te worden. Met flinke zonnige periode, weinig bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10. En maandagmiddag wordt het dan rond de 23 graden. Vanaf dinsdag kan de temperatuur nog 1 tot 2 graden stijgen, maar wel neemt de kans op enkele buien dan weer toe. De wind waait dan uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden en in de middag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Het gaat minder goed met Boskalis. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers. Het bagger- en offshorebedrijf zag zijn omzet dalen van ruim 2,3 miljard naar 1,9 miljard euro. En de netto-winst kromp met 35% naar 275 miljoen euro. De slechtere resultaten zijn het gevolg van de onrust in het Midden-Oosten. Vooral de baggerdivisie had het zwaar. Wel haalde Boskalis nieuwe opdrachten binnen, onder meer voor een havenproject in Zweden. De regen van de afgelopen dagen en de regen die er nog aankomt is goed voor de natuur, maar het droogteprobleem is er nog lang niet mee opgelost. Dat benadrukt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Er is in onze regio een neerslagtekort van ongeveer 300 mm... en dat betekent dat er nog 300 liter water per vierkante meter bij moet. Met de regen is ook het gevaar van schade aan met name de veendijken nog niet geweken. De komend weekend gaan dijkwachten daarom de dijken en de kades weer controleren op scheuren, verzakkingen en eventuele lekkages. Nederland staat op de rand van een infracrisis. Gemeentes, provincies en ook verschillende bedrijven trekken daarover aan de bel bij het kabinet. Er zijn tientallen miljarden euro's nodig voor het vernieuwen van onder andere bruggen en tunnels. Bekende voorbeelden zijn de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar sinds kort zwaar vrachtverkeer niet meer overheen mag, en de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, waar grote roestplekken te zien zijn. Als de infrastructuur niet op orde is, dan gaat dat uiteindelijk ten koste van onze economie en de welvaart. Zo staat in de oproep aan het kabinet. En er is nieuws over Max Verstappen. Die heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot 2030. Er gingen geruchten dat hij mogelijk naar een andere racestal zou gaan, of misschien wel helemaal zou stoppen in de Formule 1. Omdat vooral begin dit jaar de resultaten nogal tegenvielen. Maar Verstappen blijft dus de komende jaren bij Red Bull. En dan nog het weer. Wisselend bewolkt, er vallen buien, mogelijk met onweer. Morgen, vooral in de ochtend nog buien, maar morgenmiddag, dan wordt het droger en dan kan ook af en toe de zon schijnen. De middagtemperatuur vandaag en morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van donderdag 20 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal mogelijk met een donderklap. En tussendoor breekt van tijd tot tijd dan de zon door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Ook komende avond, nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De wind gaat morgen waaien uit een noordwestelijke richting en is meest zwak tot matig. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 12. En zaterdag overdag kan er aanvankelijk nog een enkele bui vallen, maar in de middag blijft het grotendeels droog met zonnige periode. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. De maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog en waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden en zondagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Ook op maandag lijkt een droge dag te worden met flinke zonnige periode, weinig bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10 en maandagmiddag wordt het dan rond de 23 graden. Vanaf dinsdag kan de temperatuur nog 1 tot 2 graden stijgen, maar wel neemt de kans op enkele buien dan weer toe. De wind waait dan uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. En in de middag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een arrestatieteam heeft vannacht 3 personen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 38-jarige man in een woning aan de Botersloot in Rotterdam. 2 vrouwen van 40 en 27 jaar oud en een man van 33 werden klemgereden op de Kapelseweg in Rotterdam. Alle 3 de verdachten komen ook uit Rotterdam. Op woensdag 19 augustus vond de politie het lichaam van het slachtoffer in een woning aan de Botersloot na een tip van een bekende die geen contact meer met de man kreeg. Door de omstandigheden waarin de man is gevonden, gaat de politie ervan uit dat de man om het leven is gebracht. En in Sommelsdijk wordt vanmiddag de brandweervrijwilliger begraven die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Ouddorp. Zijn lichaam wordt vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. De brandweerman krijgt een zogenaamde brandweeruitvaart. De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus gewond toen hij onder een bluswagen terechtkwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die vanochtend om het leven kwam bij een ernstig auto-ongeluk in Rotterdam-Alexander. Het gaat om een 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Hij zat achter het stuur. In de auto zaten ook een 19-jarige en een 21-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Zij raakte gewond. De auto waarin ze zaten botst op een boom. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. Door de klap brak de auto doormidden. En de buien die nu over de regio trekken kunnen aan de kust en bij grote wateroppervlakten, zoals het Haringvliet en het Hollands Diep, gepaard gaan met waterhozen. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Waterhozen zijn wervelwinden die ontstaan door grote temperatuurverschillen tussen het relatief warme water en koude bovenlucht. Als zo'n wervelwind het wateroppervlakte bereikt, kan dat gevaarlijk zijn voor watersporters. En dan nog het weer, wisselend bewolkt met een aantal buien, waarvan sommige stevig met onweer en veel regen bij 21 graden. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. En morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Gelderland. Het meeste oponthoud heb je op dit moment op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier bijna 40 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is de spitsstrook bij knooppunt Waterberg dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier is de vertraging ongeveer 15 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de parallelrijbaan dicht bij knooppunt Ridderkerk. Dit komt door een ongeluk. De vertraging is hier bijna 30 minuten. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat file bij Zaanstad Koog. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden en dit kost je ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weerbericht van donderdag 20 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en verspreid over de dag vallen een aantal buien. Lokaal mogelijk met een donderklap. En tussendoor breekt van tijd tot tijd dan de zon door. Er waait een matige wind uit de zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Ook komende avond, nacht en morgen blijft de kans op enkele buien groot. De wind gaat morgen waaien uit een noordwestelijke richting en is meest zwak tot matig. De minimumtemperatuur komt uit rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. In de nacht van vrijdag op zaterdag koelt het af naar een graad of 12. En zaterdag overdag kan er aanvankelijk nog een enkele bui vallen, maar in de middag blijft het grotendeels droog met zonnige periode. En de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. De maximumtemperatuur opnieuw rond de 20 graden. Zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait dan een zwakke wind uit het noorden. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 tot 12 graden. En zondagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Ook op maandag lijkt een droge dag te worden. Met flinke zonnige perioden, weinig bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 10. En maandagmiddag wordt het dan rond de 23 graden. Vanaf dinsdag kan de temperatuur nog 1 tot 2 graden stijgen, maar wel neemt de kans op enkele buien dan weer toe. De wind waait dan uit een oost-zuidoostelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 13 tot 14 graden. En in de middag wordt het zo'n 23 tot 24 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. Het is op dit moment vooral druk in Noord- en Zuid-Holland. En ook staan er wat lange files in Gelderland. Zo rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Vanwege veiligheidsmaatregelen is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht. Dit zorgt voor ruim 20 minuten vertraging. De A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort een kwartier vertraging. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file bij knooppunt Ridderkerk. Hier is de parallelrijbaan dicht vanwege een ongeluk. De vertraging is ongeveer 40 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam ging het mis bij knooppunt Hofvliet. Twee rijstroken zijn dicht door een kapotte auto. Dit resulteert in drie kwartier extra reistijd. En verder nog een file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is het oponthoud ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een arrestatieteam heeft vannacht 3 personen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 38-jarige man in een woning aan de Botersloot in Rotterdam. 2 vrouwen van 40 en 27 jaar oud en een man van 33 werden klemgereden op de Kapelseweg in Rotterdam. Alle 3 de verdachten komen ook uit Rotterdam. Op woensdag 19 augustus vond de politie het lichaam van het slachtoffer in een woning aan de Botersloot na een tip van een bekende die geen contact meer met de man kreeg. Door de omstandigheden waarin de man is gevonden, gaat de politie ervan uit dat de man om het leven is gebracht. En in Sommelsdijk wordt vanmiddag de brandweervrijwilliger begraven die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Ouddorp. Zijn lichaam wordt vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. De brandweerman krijgt een zogenaamde brandweeruitvaart. De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus gewond toen hij onder een bluswagen terecht kwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De politie heeft de identiteit bekendgemaakt van de man die vanochtend om het leven kwam bij een ernstig auto-ongeluk in Rotterdam-Alexander. Het gaat om een 20-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Hij zat achter het stuur. In de auto zaten ook een 19-jarige en een 21-jarige man uit Capelle aan de IJssel. Zij raakte gewond. De auto waarin ze zaten botst op een boom. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Prins Alexanderlaan en de Prins Constantijnweg. Door de klap brak de auto doormidden. En de buien die nu over de regio trekken kunnen aan de kust en bij grote wateroppervlakten, zoals het Haringvliet en het Hollands Diep, gepaard gaan met waterhozen. Daarvoor waarschuwt het KNMI. Waterhozen zijn wervelwinden die ontstaan door grote temperatuurverschillen tussen het relatief warme water en koude bovenlucht. Als zo'n wervelwind het wateroppervlakte bereikt, kan dat gevaarlijk zijn voor watersporters. En dan nog het weer, wisselend bewolkt met een aantal buien, waarvan sommige stevig, met onweer en veel regen bij 21 graden. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. En morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vrij druk onderweg met bijna 450 kilometer file. De meeste kilometers staan in Gelderland en ook in Noord- en Zuid-Holland is het erg druk. Zo staat er nu een lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. De weg is daar net weer vrij bij knooppunt Hoflied. Hier stond een kapotte auto. De vertraging is nog ruim 30 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is bij knooppunt Ridderkerk de parallelrijbaan dicht door een ongeluk. Hier is de vertraging zo'n 15 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderloo een kwartier vertraging. De spitsstrook is hier dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En ook de andere kant op die A50 richting Arnhem rijdt het langzaam. Daar is de vertraging bij Apeldoorn ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat landelijk bijna 500 kilometer file en daarmee is het druk op de weg. Vooral in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland rijdt het erg langzaam. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heeft op dit moment de meeste vertraging. Bij knooppunt Prins Klausplein is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. Dit kost je onderweg 45 minuten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand bij Akersloot. Hier is de vertraging ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is bij knooppunt Waterberg de spitsstrook dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Hier hangt een tak over de weg. De vertraging vanaf Apeldoorn 15 minuten. En hierdoor rijdt het ook langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Honderden mensen hebben in Sommelsdijk de brandweervrijwilliger die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Ouddorp de laatste eer bewezen. Zijn lichaam is vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. De brandweerman kreeg een zogenaamde brandweeruitvaart. De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond toen hij onder een bluswagen terechtkwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. En de Voornse sluis gaat vanaf zaterdag weer mondjesmaat open voor de scheepvaart. De eerste invaart is zaterdag om 10 uur 's ochtends. De sluis kan volgens het Hoogheemraadschap Hollandse Delta weer open voor zowel beroepsvaart als recreatievaart, omdat de omstandigheden rond het Brielse Meer de komende week naar verwachting verbeteren. Zo zijn de zoutwaardes van het water een stuk beter, waardoor de waterkwaliteit op peil gehouden kan worden. Het Hoogheemraadschap waarschuwt wel dat de situatie kan veranderen als er de komende dagen plots bijvoorbeeld geen aanvoer blijkt van gevallen regen. En een arrestatieteam heeft vannacht 3 personen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 38-jarige man in een woning aan de Botersloot in Rotterdam. 2 vrouwen van 40 en 27 jaar oud en een man van 33 uit Rotterdam zijn aangehouden. Enkele verdachten werden klemgereden op de Kapelseweg in Rotterdam. Gistermiddag vond de politie het lichaam van het slachtoffer in een woning aan de Botersloot na een tip van een bekende van de man die geen contact meer met hem kreeg. Door de omstandigheden waarin de man werd gevonden gaat de politie ervan uit dat hij om het leven is gebracht. En verdediger Anel Ahmedelzic gaat Feyenoord al na 1 seizoen verlaten. De Bosniër zal, als hij de medische keuring doorstaat, een contract tekenen bij het Engelse Burnley FC. De 27-jarige verdediger kwam vorig seizoen over van het Engelse Sheffield United. Vorig jaar kwam Ahmedelzic tot 36 officiële duels voor Feyenoord en was hij onder toenmalig trainer Robin van Persie een vaste waarde. Onder de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst is hij in de pickorde gepasseerd door andere spelers, waardoor Ahmedelzic naar een nieuwe club mocht uitkijken. Met Burnley keert hij terug naar Engeland, waar hij voormalig Spartaan Shurandy Sambo treft als nieuwe teamgenoot. En dan nog het weer, wisselend bewolkt met een aantal buien, waarvan sommige stevig met onweer en veel regen bij 21 graden. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. En morgen regen met later op de dag wat zon. Wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staan een paar lange files in Zuid-Holland en Gelderland. En in Noord-Holland is het vooral erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar staat file bij Akersloot. Het wegdek is in slechte toestand en dit zorgt voor 30 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidschendam 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het vast tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten vertraging hier. En ook rijdt het langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voorbij Wageningen is het oponthoud ongeveer 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wel heb je nog veel vertraging rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is de vertraging vanaf Aardehout 40 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het wegdek in slechte toestand. Bij Akersloot kost dit je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus werd getroffen door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en de veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar door een explosie. Om omwonenden en het winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En de Voornse sluis die gaat vanaf zaterdag weer mondjesmaat open voor recreatie en beroepsvaart. De eerste invaart is zaterdag om 10 uur. De sluis kan volgens het Hoogheemraadschap Hollandse Delta weer open, omdat de omstandigheden rond het Brielse Meer de komende week naar verwachting verbeteren. Zo zijn de zoutwaardes van het water een stuk beter, waardoor de waterkwaliteit op peil gehouden kan worden. Het Hoogheemraadschap waarschuwt wel dat de situatie kan veranderen en dat dan misschien de sluis weer dicht moet. En honderden mensen hebben in Sommelsdijk de brandweervrijwilliger die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Ouddorp de laatste eer bewezen. Zijn lichaam is vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. Daar kreeg hij van zo'n 200 brandweerlieden een eerbetoon. De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond toen hij onder een bluswagen terechtkwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. Zijn dood heeft een grote impact op het korps van Sommelsdijk Middelharnis, zegt een woordvoerder van de brandweer. En de langverwachte huurtransfer van Lucherel Geertruida naar PSV is bijna rond. De regerend landskampioen is in Eindhoven medisch gekeurd en wacht op groen licht van zijn werkgever RB Leipzig. Geertruida vertrok in 2024 bij Feyenoord. Na 1 seizoen bij RB Leipzig werd hij vorig seizoen verhuurd aan Southampton. Dat besloot de optie in zijn contract niet te lichten. De transfer kwam de afgelopen dagen onder een vergrootglas te liggen, omdat supporters van Feyenoord zich openlijk stoorden aan hoe Geertruida zich in het verleden als kind van Zuid profileerde in een documentaire, maar nu toch kiest voor een rivaal van Feyenoord. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt inmiddels op zijn eind. Er staan nog een paar opvallende files. Op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort is het druk vanwege de Grand Prix. Vanaf de aansluiting met de N206 is de vertraging bijna 30 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Epe ruim 20 minuten oponthoud. En ook staat er nog file vanwege een grenscontrole op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is het oponthoud zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus werd getroffen door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en de veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar door een explosie. Om omwonenden en het winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En de Voornse sluis die gaat vanaf zaterdag weer mondjesmaat open voor recreatie en beroepsvaart. De eerste invaart is zaterdag om 10 uur. De sluis kan volgens het Hoogheemraadschap Hollandse Delta weer open, omdat de omstandigheden rond het Brielse Meer de komende week naar verwachting verbeteren. Zo zijn de zoutwaardes van het water een stuk beter, waardoor de waterkwaliteit op peil gehouden kan worden. Het Hoogheemraadschap waarschuwt wel dat de situatie kan veranderen en dat dan misschien de sluis weer dicht moet. En honderden mensen hebben in Sommelsdijk de brandweervrijwilliger die onlangs om het leven kwam bij de grote duinbrand in Ouddorp de laatste eer bewezen. Zijn lichaam is vanaf de kazerne Olympia in Sommelsdijk in een brandweerwagen naar de begraafplaats aan de Molenweg gebracht. Daar kreeg hij van zo'n 200 brandweerlieden een eerbetoon. De brandweerman raakte bij het blussen van de duinbrand op 6 augustus zwaar gewond toen hij onder een bluswagen terechtkwam. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden. Zijn dood heeft een grote impact op het korps van Sommelsdijk Middelharnis, zegt een woordvoerder van de brandweer. En de langverwachte huurtransfer van Lucero Geertruida naar PSV is bijna rond. De regerend landskampioen is in Eindhoven medisch gekeurd en wacht op groen licht van zijn werkgever RB Leipzig. Geertruida vertrok in 2024 bij Feyenoord. Na 1 seizoen bij RB Leipzig werd hij vorig seizoen verhuurd aan Southampton. Dat besloot de optie in zijn contract niet te lichten. De transfer kwam de afgelopen dagen onder een vergrootglas te liggen, omdat supporters van Feyenoord zich openlijk stoorden aan hoe Geertruida zich in het verleden als kind van Zuid profileerde in een documentaire, maar nu toch kiest voor een rivaal van Feyenoord. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Daarom zullen de Zuid-Molukken...
1: De Molukse voeding...
2: Slammerballa, Perenga, Perenga, Jaak Doormaat, een hele goede avond en welkom bij deze uitzending van vanavond. Vanavond hebben we voor u nieuws, informatie en uiteraard een lagu lagu voor u. Dus blijf deze avond gezellig luisteren, of in de tuin of lekker binnen, achter de, voor de ventilator. We beginnen zoals altijd met muziek en dat is vanavond van de groep Oceanics met het nummer ACC, om alvast een beetje in de stemming te komen voor aanstaande zaterdag. Wat er dan is, dat hoort u uiteraard zometeen.

Ja, dat is de groep Oceanics met het nummer ACC ACC. En deze groep Oceanics is ook aanstaande zaterdag hier in Krimpen te vinden op het podium. De Passar Maluku Krimpen, zaterdag 1 augustus aanstaande. En de dag die zal starten om 12 uur 's middags. Op het Kerkplein, in dit geval podium, met de Tifa en Menari Kids. Daarna zal Daratoko Almahera op gaan treden. De Menari Kids hebben nog een optreden. Dan komt Araya, de groep. En dan is er om 6 uur nog een dansworkshop door Dansstudio Krimpen en Waard. En om 12 uur zal DJ Kizzy op het mainstage bij de stichting al muziek gaan draaien. Om in ieder geval de gezelligheid er alvast in te brengen. Want daar zal om 4:30 's middags de opening plaatsvinden met Manawa Leonusa. Menari Krimpen vervolgens. En daarna de groep Tifa Bunyi. Dan hebben we de optredens van de bands Something Fresh, Oceanics, Lagutimu Sessions en de afsluitende band Maurice & Friends om 10 uur. En de dag is van 12 uur 's middags, zoals net gezegd, tot 11 uur 's avonds. De Passar zelf is van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds geopend en de food court tot 11 uur 's avonds. En de Kids Corner van 12 tot 5. Dus aankomende zaterdag 1 augustus Passar Maluku Krimpen hier in de Molukse wijk in Krimpen. Het belooft een mooie zonnige dag te worden. Dus houd die van rekening met voldoende te drinken en uiteraard te eten. Om in ieder geval een mooie dag van te maken. Even kijken, wat is er nog meer? Een aantal steentjes die er uiteraard... Aantal kraampjes die er zijn. Voor de foodcourt Rumamaka Natsepa, Himaya Snacks, het Surinamerke, Nonna Malessi, Koken is Liefde, Tua Taste, Molukse Snacks bij Patrice, Haturesi Catering, Tropical Vibes, Ruma Munsel en Pan Ihamahu. Die zijn in ieder geval aanwezig op de foodcourt. En op de rest van de stands zijn onder andere Samen voor Krimpen, Katakata Maluku, L4B Design, Gandong Official, Marita Massage, Totaal Molux, Kunst in Kaart, Legacy bij Blad, All For You Lifestyle, Aboro Clothing, Comfiewer, Landelijke Stichting Molukse Ouderen en FOBU zijn aanwezig. En uiteraard nog heel veel meer andere kraampjes. Want er zijn er nog ruim 40 andere kraampjes aanwezig aankomende zaterdag. Dus muziek, dans, een foodcourt en uiteraard de Passar, oftewel de markt. Kom gezellig kijken, de Meerkoetstraat in Krimpen aan de IJssel. Voor mensen die met de auto komen, parkeergelegenheid is er bij het Tuiterplein, vlakbij het Krimphof. En van daaruit kunt u richting de Molukse wijk lopen. Er is weinig tot bijna geen parkeerplek.

in en om de wijk. Dus kom zoveel mogelijk met openbaar vervoer en komt u van buiten krimpen dan bij het Tuiterplein parkeren. Nou, tot zover eventjes de berichtgeving voor aanstaande zaterdag. En we gaan daar nog even verder vooruitkijken naar 15 en 16 augustus. Dan is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam, maar daarover straks meer. We gaan eerst luisteren naar een lied van Devian Marabuti, Orang Pungsayang, geproduceerd door Ensis Siaya.

Devian Manuputi met het nummer Orang Pung Sayang. Ik ga even kijken, want op 15 en 16 augustus aanstaande is er de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Ik ga even kijken of we daar wat informatie voorbij kunnen halen. Are you ready for this smooth Pacific vibe? This summer, the August 15th, Lady Shaka from Aotearoa at Pacific Roots Fest in Amsterdam. Haar energieke mix van stijlen van UK-based techno en ballroom tot traditionele Pacifica klanken maakt haar op dit moment een van de meest gevraagde acts in het nachtleven. Ze staat bekend als een baanbrekende DJ, producer en artiest die wereldwijd in exclusieve clubs en grote festivals staat. Lady Shaka is een van de snelste reizende en invloedrijkste namen in de wereldwijde underground club scene. 15 augustus brengt zij de Pacifische klanken naar de Pacific Roots Fest. Tickets kunt u krijgen via de website die we uiteraard ook even gaan delen. En ze werd door het toonaangevende tijdschrift Mixmag uitgeroepen tot een van de belangrijkste breakthrough act van 2025 en sierde in april 2025 de cover van het magazine. Ook won ze een Creative New Zealand Award voor haar impact op de hedendaagse muziek. Dan ben ik toch benieuwd wat voor muziek ze dan draait. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. We gaan de link even delen voor de tickets. Even kijken of er nog... Oh ja, er zijn inderdaad al tickets te krijgen voor het festival. Dus die gaan we zo meteen even met u delen, de link op onze Facebookpagina. Zodat u in ieder geval de kaartjes kunt bemachtigen om daar eventueel bij te zijn. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van Chiara met het nummer Jij Bent. U luistert naar het Molukse Uurtje en Sagomanta op de lokale omroep Krimpen en Radio Capelle.

Ja, Ambon Manise van Toton Caribou featuring Nova Novia, zeg ik dat goed, Novia, Mahmoud en Jason Seran. We hebben de link van de van het nummer in ieder geval gedeeld en daarvoor hoorde u Chara met Jij Bent. We hebben de link inmiddels gedeeld voor de tickets voor de Pacific Roots Fest in Amsterdam. Dat allemaal aan het eiland, aan de TT Vasemweg in Amsterdam. Een Pacifisch festival waarbij Melanesische, Micronesische en Polynesische cultuur centraal staat. Door middel van art, authentieke dansen, muziek en culinair. Er is van alles te doen, van tatoeages zetten of laten zetten, verschillende dansgroepen, verschillende optredens qua muziek en zang. Er zijn wat kraampjes uiteraard ook om wat rond te neuzen vanuit Pacifische eilanden moet ik zeggen. En daar, vorig jaar was het ook een editie in het eiland en nu een tweedaags editie. Dus ik zit al even te zoeken naar een programma. Die heb ik nog niet kunnen vinden. Dus we gaan straks even kijken of we daar wat meer over kunnen vinden. Wie er allemaal optreedt. Dus dat gaan we straks even bekijken voor u. Voor nu gaan we even luisteren naar een cover van Molucca Soul. En dit is een nummer van origineel van Hellas Group. Met Polo Baku Polo.

Bolo Bakbolo van de cover van Molucca Soul van de Hellas Group. Daar is het origineel van. Daar hebben ze een hoop nummers ook van gecoverd, deze groep. We gaan nog even kijken, want ervaar de krachtige en gastvrije Papua cultuur. Want de zang- en dansgroep Oyandi uit Papua komt 15 en 16 augustus naar de Pacific Roots Fest in Amsterdam. De Papua-cultuur ademt de sfeer van de Pacific en Oceanië. Eeuwenoude tradities uit Papua draait om diepe verbondenheid met de natuur en de voorouders. Bleef het zelf via de fascinerende gebruiken die nog altijd springlevend zijn. Traditionele klanken zijn van onschatbare waarde voor de Papua-gemeenschap. Ze vormen de kern van hun culturele identiteit, verbinden generaties met elkaar en spelen een cruciale rol in ceremonies. Muziek is hierin onlosmakelijk verbonden met dans, verhalen vertellen en het behoud van de lokale inheemse geschiedenis. Papua-muziek onderscheidt zich door de centrale rol van de tifa. Expressieve, meerstemmige zang en een sterke verbinding met natuur en spiritualiteit. De muziek is onlosmakelijk verbonden met de gemeenschapstradities, zoals de bekende energieke Jospan. We gaan even kijken of we een klein stukje kunnen laten horen van deze. Het is een heel klein stukje, maar even kijken of die dat doet. Blijft live, hè.

was in ieder geval een klein voorproefje van wat er allemaal vanuit de Papua groep kan worden vertoond en laten horen. De 15 en 16 augustus. En verder treden onder andere Lepani op, Oceanics, nou zoals gezegd Lady Shaka en nog veel meer. De tijden zijn als volgt. Zaterdag is van 2 uur middags tot 12 uur 's nachts. En zondag van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Nou, zoals gezegd, de link voor de tickets hebben we gedeeld op onze Facebookpagina. Dus daar kunt u naartoe om te kijken wat er aan tickets mogelijk is. En ik was toch even benieuwd naar die ene dame van net. Dat is de Lady Shaka. Om te kijken wat voor muziek zij dan voornamelijk laat horen. Dus ik laat ook een klein stukje van haar muziek horen wat er verwacht kan worden op 15, 16 augustus.

Nou, dat belooft goede muziek te worden van Lady Chaka. Dus ik ben benieuwd wat ze allemaal nog meer gaat brengen de 15e en 16e augustus in het IJ in Amsterdam. Maar dat is uiteraard voor later. We gaan nu even luisteren naar een lied van Joy met het nummer See You Nusa Ina.

0: dat was Joy met het lied Sio Nusa Ina. En we gaan naar een lied van Elias featuring Emiel Laurent met Line Mantu Line.
1: It's Emiel Laurent on the trip.
2: Ik denk dat dat het knil-uniform is van destijds. Meneer, dat is het knil-uniform wat u draagt?
3: Dat is knil-uniform, ja. Tony T.
2: Ja. En waarom heeft u dat nu aan?
3: Ik heb aan totdat ik in Molukken zijn. In die land van herkomst. Omdat de Nederlandse regering...

Onze kinderen worden vermoord door de Nederlandse regering. Onze kinderen worden in de gevangenen. Ja? Een politieke groep met de gewapenden. Dat is een politiek. Maar de Nederlandse regering denkt, ja, die Ambonese is dom zijn. Dat is 43 jaar is dat de gringen voor ons Ambonese in Nederland. Hoor. Wij willen ook pikken. Als wij pikken voor Nederland, dan wij pikken tegen Nederland ook. Op wie dan ook. Als ik naar Japan alleen ben geweest om de Japanen te vermoorden. Als wij kan de Japanen vermoorden voor Nederland. Hè? Waarom wij kan niet Nederland vermoorden voor onze

0: dat is, helemaal niet mooi, joh. Ik voel me helemaal, leeg. Omdat ik 43 jaar in Nederland zo als politieke gevangenen. Ja, onze kinderen hier zo. En Nederland vergeten. Dat wij ons altijd maar goed, gedrag in Indonesië of in Nederland.
1: Lijn Bantulijn, Elias en Emiel Laurent. En blijft een goed nummer van die... van die gasten die hem uitgebracht hebben. We gaan naar een ander lied van nogmaals de groep Molucca Soul. Die vond ik wel een leuke groep om naar te luisteren. En nu een nummer genaamd Papa Chida.

Dynamo Lucas Soul met Papa Cheda. Ook alweer een mooi lied om mee te nemen in uw eigen lijst misschien. Op YouTube zijn ze te vinden. We hebben het gedeeld op onze Facebookpagina. Dus check hem daar ook zeker. Dus nogmaals, zaterdag 1 augustus aanstaande de Pasar Maluku Krimpen. Hier in Krimpenijssel in de Molukse Wijk. En dan heb je 15, 16 augustus nog de Pacific Roots Fest. En waarschijnlijk zijn er nog andere festivals die ik misschien nu even over het hoofd heb gezien. Want in Helmond is er ook weer een Pasar Maluku Helmond. Ik weet alleen even de datum daar niet van uit mijn hoofd. Maar check het even op de social media voor meer informatie. Voor nu gaan we nog even luisteren naar een lied van de band Foco. Genaamd Nonna Conde, voordat we dit uur gaan afsluiten en naar het nieuws gaan. Dus Foco, Nonna Conde.

Coco met Nonna Conde. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur. We blijven ook in ieder geval straks in de tweede uur naar ons luisteren. Want dan hebben we in ieder geval een goede lago lago voor u. Wat gouden ouwe in dit geval om straks in het zonnetje buiten met de lekkere temperatuur nog even te genieten van de lago lago die wij straks voor u hebben. Dus blijf lekker luisteren. Na het nieuws zijn we er weer. Tot zometeen. Tot na het nieuws.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook richting Diergaarde-Blijdorp en het water in het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Daarnaast zouden er ook dode vissen in het water drijven. Het is nog onbekend of de dood van de vissen te maken heeft met de gesprongen rioolleiding. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is de waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus werd getroffen door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en de veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar vond er ook al een explosie plaats. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En de natuurbrand die al bijna een week woedt in de Hoge Venen in België is goed deels onder controle, melden lokale autoriteiten. Als de weersomstandigheden niet veranderen, zou de brand zich niet verder moeten verspreiden. Brandweerlieden werden geholpen door herfstachtig weer, waarbij in korte tijd veel regen viel in het gebied. Inwoners van geëvacueerde dorpen, waaronder het Duitse Monschau, mogen sinds gisteren weer terugkeren naar huis. In het gebied zijn nog honderden mensen aan het werk om het vuur te bestrijden. En de Nederlandse hockeyers die hebben de groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende ronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag dan spelen de Nederlandse hockeyers wederom in Amstelveen, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 FM.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met...

0: tijd.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. De Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Kapelle. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Kapelle.

0: Voor het geval dat je nog niet opgevallen was, de zon is inmiddels ondergegaan. Frankie Valli en de Four Seasons hadden het over sundown.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 20 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, stadskunstenaar Margriet Snatersen. Alles in orde in de horeca en bewegen tegen dementie. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. I haven't ever...

0: R.E.M. hoorde je uit 1993 en Find the River. Daarvoor Dido, een Life for Rent. Ons eerste onderwerp vanavond. Margriet Snaterse zorgt voor een glimlach en positieve sfeer in de straat. En dat doet ze met muurschilderingen. Ze is bij Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Margriet Snaterse. Ze is stadskunstenaar en ze is zelfs verbindend stadskunstenaar. Wat dat precies betekent, dat kan ik aan haar vragen, want ze is in de uitzending. Margriet, welkom.
2: Dank je wel.
1: Ja, even maar gelijk die opmerking die ik had. Verbindend stadskunstenaar, want je bent kunstenaar. Maar wat is een verbindend stadskunstenaar?
2: Nou, ik maak muurschilderingen in de openbare ruimte. En ik vind het heel belangrijk dat mensen daarbij ook betrokken worden. Dat het echt, ja, het is hun buurt, hun omgeving of werkplek of wat dan ook. Ik vind het fijn om mensen ook dat thuisgevoel te geven, zich welkom te voelen. En ja, daarom maak ik graag die verbinding.
1: Ja, is dat dan ook dat mensen inspraak hebben in wat je gaat maken?
2: Ja, zeker.
1: Ja, want zijn het ook mensen die gewoon het particulier iets willen hebben? Komt dat ook voor?
2: Dat komt ook voor, ja. Ja, wel minder vaak, hoor.
1: Ja, ja. Ja, want ik zie wel eens van die hele grote muurschilderingen op flats en zo in Delft, daar kom ik vandaan. Daar hebben ze ook allemaal. Is dat op dat moment een hype, zou je dat kunnen zeggen?
2: Nou, ik hoop dat het een blijvende hype is.
1: Ja.
2: Ja, ja. Je ziet het steeds meer, inderdaad. Mm-hmm. En ik vind het echt een toevoeging aan het straatbeeld, stadsbeeld. Het maakt het gewoon echt veel vrolijker, levendiger en interessanter.
1: Ja, want wat maak je dan bijvoorbeeld? De buurt geeft aan wat zij willen hebben dan? Kan dat?
2: Ja, zeker. Nou, een voorbeeldje te noemen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Delft, waar je het net over had. Daar heb ik een 22,5 meter hoge muurschildering gemaakt tegen een flatgebouw, een studentenwoningen, waar studentenwoningen in zitten. En de studenten en de mensen eromheen zijn gevraagd om met ideeën te komen. Maar natuurlijk de woningcorporatie zelf, Duo, die kwam natuurlijk ook met ideeën.
1: Ja.
2: En naar aanleiding daarvan maak ik dan een ontwerp en een schets. En dat communiceer ik ook weer met de buurt. En dan kunnen ze nog zeggen van, oh ja, oké. Okay, nou ja, op een gegeven moment, iemand wilde er toch echt een vredesduif bij. En dacht ik, ja, vond ik eigenlijk ook wel een goed idee.
1: Ja, en,
2: ja, het is heel veel culturen die daar samenkomen.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja, die wijk zeker. Als je Delft een beetje kent, dan is dat zeker zo. Komt dat ook tot uitdrukking in die muurschildering, omdat we het toch over dit voorbeeld hebben?
2: Ja.
1: Ja?
2: Daar zijn, ik heb drie verschillende culturen, huidskleuren, laat ik het zo maar zeggen, verbeeld. En er is een samenwerking te zien. De ene helpt de andere omhoog. En er is een connectie met de natuur en met water. Want het gaat om watermanagement. Dat is wat de studenten daar doen.
1: Ja, ja.
2: Dus het is voor mij wel, het geeft een betekenis. En het verbeeldt de wereld van de mensen die daar omheen zijn.
1: Ja, maar zeker. Goed, je doet het niet alleen. Want ik lees dat je ook mensen wil benaderen, als ze dat willen, die zelf aan de slag gaan. Je wil de kennis verspreiden.
2: Ja. Zeker, ja. Vandaag was ik toevallig bij iemand in Noordwijk en zij wil ook zelf leren muurschilderingen maken. En eigenlijk voor het eerst dat ik met iemand samen in haar eigen tuin hebben we een muurschildering gemaakt.
1: Cool.
2: En dan aldoende leer ik het. Kijk, ik heb een online programma, daarin kan je het zien. Ik heb een e-book. Daarin kan je lezen hoe je, wat je, de kneepjes van het vak.
1: Ja.
2: En dan heb ik ook nog een YouTube kanaal, daar kan je nog op kijken. Van kom ik met tips en tricks.
1: Ja.
2: En ik geef ook les gewoon live, zeg maar.
1: Ja, ja. Je wil de kennis in ieder geval verspreiden.
2: Ja.
1: En hoe kunnen mensen bij die sociale media allemaal komen? Wat is het de zoekterm?
2: Mijn voornaam en mijn achternaam, Margriet Snaterse.
1: En dan,
2: je kan margrietsnaterse.nl, dan zit je op mijn website.
1: Ja.
2: Dan kan je ook alles vinden.
1: Ja, ja. Maar dan kan je in ieder geval even kijken hoe het is. En dan kun je ook contact met Margriet opnemen, die we nu in de uitzending hebben dus. Ja, dat is nog wel werk natuurlijk. Of krijg je ook werk van gemeentes en zo? Heb je dan ook last van vergunningen en dat soort dingen? Of wordt dat allemaal geregeld?
2: Dat is wisselend per project.
1: Ja, ja.
2: Ik werk het meest voor woningcorporaties. En dat is vaak hun eigen bezit, of dat is hun eigen bezit. En dat hangt een beetje af van de buurt of wat, of daar ook vergunningen voor nodig
1: ja,
2: zijn,
1: precies.
2: Hoor.
1: Dat
2: moet je altijd even informeren.
1: Ja, maar dat laat je vaak over aan de andere, de opdrachtgever, denk ik zo.
2: Ja, maar ik speel er wel een rol in. Kijk, ik maak dan natuurlijk schetsen.
1: Ja.
2: En ik vertel over waarom en hoe. En dat moet ingeleverd worden ook om een vergunning te
1: ja,
2: halen.
1: Precies.
2: Dus het is een beetje samen.
1: Ja. Het is niet alleen de techniek van het schilderen. Er komt nog veel meer bij kijken.
2: Ja.
1: Ja, vaak wel.
2: Weten.
1: Ja, dat is zeker zo. Ja, kijk even op die genoemde sociale media, de website. Dan kun je een beetje zien wat er allemaal gemaakt wordt door Margriet Snatersen. Margriet, dankjewel voor het gesprek.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

Chris Isaak was dat. En het leven gaat verder. Life will go on. Hij maakte het in 2002. En daarvoor François Veldman uit Frankrijk. Oh ja, Le Vals de Vienne. De walsen van Wenen. Zometeen, alles in orde in de horeca. Na Cilla Black en Across the Universe. What?

0: Muziek uit de jaren 70 van Cilla Black. Across the Universe, hoor je. Ons volgende onderwerp. De arbeidsinspectie en de keuringsdienst zorgen vaak voor stress bij horecabedrijven. Kevin Kapp vermindert die stress, zegt hij. Tera Kok sprak met hem.
1: Welkom, Kevin.
2: Dankjewel.
1: Kevin, over welke sector gaan we het nou precies hebben? Horeca, maar welke aspecten daarvan? Ja,
2: Als het gaat om checken is het natuurlijk fijn dat je alle vinkjes hebt gezet. En dat is één. Maar twee is natuurlijk mooi als je in de horeca, in dit geval. Of in de catering of in elk eet- en drinkbedrijf waar je gegeten of gedronken wordt. Je weet dat je, als je gecheckt wordt, je het ook op orde hebt.
1: Dat klinkt goed, want gecheckt worden, dat is toch altijd een beetje, ja, voldoe ik wel aan al die eisen. Het voelt een beetje als bij de security op Schiphol. Oh jee, heb ik een nagelveldje in mijn handtas. Het kan beter gecheckt zijn. Kan jij een paar aspecten noemen waarop gecheckt wordt?
2: Nou, je kent natuurlijk de NVWA.
1: De NVWA kennen wij niet. Oh, Autoriteit voor Voedsel en Waren.
2: Ja, klopt. Ja. Dat is er één, of de arbeidsinspectie. Het zijn allerlei instanties die controles doen, of in ieder geval organisaties controleren op het behoud, of het in ieder geval behoud van goede werkomstandigheden, arbeidsomstandigheden, maar ook voor voedselveiligheid. Dat zijn de aspecten waarop gecontroleerd wordt. Hoe gaan we om met eten en drinken? Hoe gaat het in de koeling? Hoe wordt het opgeslagen? Op welke manier bereiden we het? Is het schoon? Is het netjes? Is het veilig?
1: Staat de datum erop? Moet ook, geloof ik, hè?
2: Staat de datum erop? Ja, dat moet ook. En daarnaast heb je natuurlijk het stukje wat meer gaat over de arbeidsomstandigheden. En hebben we de mensen, hebben we de medewerkers opgeleid voor bijvoorbeeld de BFV, voor de brandveiligheid, maar ook als het gaat om werken met materialen en apparatuur.
1: En wat is jouw rol daar nou precies in? Want je wil liever gecheckt zijn. Dat geeft een heel rustig gevoel. Niet bang voor welke controle dan ook. Alles is lekker in orde. Wat is jouw rol?
2: Ja, wat je natuurlijk wil is dat je als organisatie of als horecabedrijf wil je dat op orde hebben. Je wilt daar niet te veel naar kijken, want je bent er voor de gast. Je wilt de aandacht hebben voor de gasten. En wat ik dan doe is dat ik in 90 dagen ga ik met de organisatie aan de slag. Dat heeft best wel een tijd nodig, want je moet ook een nulmeting doen. Daarvan doe ik er dan twee. Eén voor de risico-inventarisatie. Dat is echt de arbeidsomstandigheden en omstandigheden in de organisatie. En je hebt de hygiëne, voedselveiligheid. Daaromheen kijk ik ook gelijk naar hoe het team zich beweegt en hoe het team in de organisatie is. En daar maak ik een analyse van. Vanuit die nulmeting maak je er een soort werkwijze van. Ga je alles controleren en checken. Waarbij je dus elk punt langs gaat, zodat je weet wat er nog gemaakt moet worden, wat moet worden opgesteld, of waar je een maatregel of een risico ziet of hebt. En dan maken we een hygiëneplan. Werken we verder uit of die bouwen we opnieuw op.
1: Hoe kan dat er bijvoorbeeld uitzien, zo'n hygiëneplan?
2: Ja, dat is eigenlijk een document, een set aan documenten, een set aan beleidsstukken, maar ook een set aan hoe train je, aan registratieformulieren en dat soort zaken. Nou, die stel je dan allemaal samen op basis van die nulmeting. En aan de andere kant heb je natuurlijk dat arbeidsomstandigheden deel, drie. En daar doe je dan ook weer wat maatregelen op treffen. Daaromheen bouw ik wat trainingen. Op het moment dat compleet is, dan zorgen we ervoor dat er voldoende informatie, documentatie en trainingen zijn gegeven, zodat jij als na 90 dagen ook weer gauw aan de slag kan of kan blijven gaan.
1: Kan je dan ondertussen doorwerken, want horecapersoneel is schaars?
2: Zeker, zeker. Ja, uiteindelijk is het ook wel een verplichting en heb je ook wel trainingen te volgen als het gaat om dit soort stukken. En moet je je medewerkers informeren over alles wat er speelt op dit gebied.
1: Ontzorg jij de baas van de horecagelegenheid, of moet die ook al die formulieren doorwerken? Of doe jij dat lekker allemaal?
2: Nee, dat is dan iets wat ik meeneem. Dan bouw ik ze uit en werk ik ze uit. Uiteindelijk is het wel aan de organisatie om ze ook te gebruiken en te in te voeren. Maar met de implementatie help ik dan ook mee. En na deze 90 dagen kies ik er ook nog voor om later iets terug te komen, om even te kijken of het plan van aanpak gewerkt heeft.
1: Werkt.
2: En nog steeds die richting ingaat. Ja.
1: Het lijkt te ontzorgen toch wel.
2: Ja, dat
1: als
2: klopt.
1: Ik krijg nu ook een keurmerk aan de deur vooraan van Kevin. Ja, Ordeon heeft het gecheckt.
2: Ik vind het wel een goed idee, ja.
1: Aha, nou, noteer hem eventjes. Toch fijn om te weten dat een bedrijf hygiënisch is, goed voor zijn personeel is, dat het team fijn werkt. Ja. Het lijkt me wel een dure aangelegenheid. Ik weet, Nederlanders praten altijd over geld, maar jij 90 dagen daar bezig. Dat kost nogal wat. De kostenbatenanalyse, pakt dat goed uit voor de meeste mensen?
2: Nou ja, je kunt ook zelf aan de slag natuurlijk. En dat kan of gebeuren, of gebeurt te weinig of niet. En dan is het risico boetes. En die zijn ongeveer nou, 2 keer zo hoog als bij een bedrag. Dus dat gaat toch wel in de papieren lopen als je dat
1: toch maar beter bij jou langs. Ik hoor het al. Oké, nou, heel hartelijk bedankt. Ik weet nou een beetje toch hoe het werkt. Dat het fijner is om gecheckt te zijn dan gecheckt te worden. Dankjewel Kevin Kapp van Ordeon voor al je informatie hierover.
3: De late avond bij Radio Capelle.

Dames en heren van Fleetwood Mac en Only Over You. En daarvoor Ernst Jans en Als de Avond Valt. Zometeen Bewegen Tegen Dementie. Na Paul Simon en Slip Sliding Away. Slip Sliding Away.

0: 1977 was het jaar voor Paul Simon. Een Slip Sliding Away. Ons volgende onderwerp. Uit een nieuwe studie blijkt dat de kans op dementie met 15% is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden. Dat is mede dankzij voldoende bewegen. Mitchell Tollenaar van Kenniscentrum Sport en Bewegen is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Mitchell, welkom.
2: Welkom.
1: Je bent er namens het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Dementie heeft met bewegen te maken dus?
2: Ja, zeker. Zeker. Er is zoals verschillende onderzoeken al laten zien geen medicijn die een oplossing biedt.
1: Nee.
2: Maar bewegen kan zeker wel van invloed zijn op het voorkomen van dementie.
1: Ja.
2: En daarnaast kan bewegen ook bijdragen aan als mensen al dementie hebben, dat ze nog steeds positieve effecten ervan ervaren.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk zowel op fysiek vlak dat mensen minder fysieke beperkingen hebben, dat ze zelfstandig kunnen lopen, zelfstandig uit bed kunnen komen, zich zelfstandig kunnen aan- en omkleden. Het helpt ook voor een verbetering van spierkracht en het uithoudingsvermogen.
1: Ja.
2: En bewegen draagt ook bij aan sociale ontmoetingen. Dus mensen ontmoeten anderen, blijven daardoor onderdeel van de maatschappij. En ja, dat zorgt er zeker voor dat ze een betere kwaliteit van leven behouden.
1: Ja, allemaal positieve punten. Maar dan hebben we het over bewegen. Bepaalde soorten bewegen of een klein wandelingetje rondom het huis is genoeg?
2: Nee, dat draagt zeker bij.
1: Ja.
2: We zeggen altijd elke vorm van bewegen helpt. Dus altijd kijken naar elk individu wat mogelijk is en wat haalbaar is. Het beste is uiteindelijk om te voldoen aan de beweegrichtlijnen. De beweegrichtlijnen schrijven voor om minimaal 150 minuten per week matig tot zeer intensief te bewegen. Dat gaat eigenlijk van bewegen in de vorm van wandelen tot bijvoorbeeld een fitnessactiviteit doen.
1: Ja.
2: En dat in combinatie met balansoefeningen. Maar de basis is dat elke beweging telt.
1: En er is bewezen dat bewegen helpt ook om dementie te vertragen, zeg ik dan maar even.
2: Ja, er zijn verschillende onderzoeken gedaan en niet elk onderzoek is even eenduidig. Maar wij hebben wel een aantal onderzoeken die aangeven dat bewegen zeker bijdraagt aan het voorkomen op dementie. Een van de onderzoeken geeft aan dat 20% lager ligt bij mensen die veel bewegen in vergelijking met mensen die niet bewegen. Als mensen ook gaan meedoen aan sport- en beweegactiviteiten, zoals een fitnessclubje of een tennisactiviteit, dan is de kans zelfs 21% lager.
1: Okay.
2: Daarnaast zien we ook dat veel zitten, dat draagt bij aan een verhoging van 25%. Dus het is ook belangrijk om niet te veel te zitten gedurende de dag. Dus echt korte beweegmomentjes in te lassen, dat breekt al heel veel.
1: Ja, nou zijn er heel veel mensen. Ik lees hier dat Nederland 320.000 mensen met dementie heeft. 75% woont nog thuis. Kun je die mensen dan wel bereiken met zoiets?
2: Ja, de mensen zelf bereiken, dat zou kunnen. Maar ja, zoals u misschien zelf ook weet, is dementie kent verschillende stadia. Dus je hebt een beginstadia van de niet-pluisfase tot uiteindelijk de diagnose. Dus het zal heel veel moeten gaan via het netwerk van mensen met dementie. Dus denk aan de naasten, de mantelzorgers, ook professionals, dus de case manager dementie of een welzijnswerker. Iedereen kan hier een rol in spelen om uiteindelijk een persoon met dementie in beweging te brengen.
1: Ja, het is belangrijk dat je blijft bewegen dus om dementie te voorkomen of het te vertragen, zei ik al. Maar ja, niet iedereen is, of moet je dan kijken hoe je dan kan bewegen? Heb je daar begeleiding bij nodig? Kan dat?
2: Ja, zeker. Uiteindelijk kan men zelfstandig in beweging komen in samen met een naaste of een familielid of een andere professional. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld de inhoud van een beweegactiviteit, dan is het heel erg belangrijk dat er een vast gezicht voor de groep staat, dat er een vaste lesgever staat, dat de lesgever een rustige, heldere en eenduidige communicatie geeft. Dat hij de oefeningen die gedaan moeten worden in kleine stapjes uitlegt. Dat hij dat regelmatig voordoet en eventueel met foto's werkt. Want foto's werken al heel goed, zodat mensen met dementie tot zich kunnen nemen. Daarnaast is het dus belangrijk, wat ik al zei, dat oefeningen echt op elk individu worden aangepast. En qua routine is het ook heel erg belangrijk dat er een vaste structuur in een activiteit zit. Dus begin bijvoorbeeld met een warming-up.
1: Ja.
2: En vervolgens een beweegoefening, een spelelement, cooling down. Houd die routine vast. Maar dan kan je wel binnen die routine de beweegoefeningen wekelijks aanpassen.
1: Ja, dat vraagt nogal wat van de begeleiding.
2: Jazeker. Ja, lesgever, daar wordt zeker wat veel van gevraagd. Die moet allereerst kunnen differentiëren, dus echt het aanbieden op maat. Maar goed, onze lesgevers in Nederland die hebben allemaal een opleiding over het algemeen gevolgd. En ook vrijwilligers. Als je laagdrempelig begint met een warming-up, een spelelement, een beweegoefening en een cooling down. Dat is heel laagdrempelig. Een activiteit van 30, 45 minuutjes, dat moet iedereen wel kunnen.
1: Ja, en u hebt het over lesgeven. Kunnen mensen dan les krijgen op een gegeven moment? En waar kunnen mensen dat dan vinden? Ik denk via de sociale media.
2: Nou, over het algemeen kent elke gemeente wel een eigen lokaal beweegaanbod. Dat is een aanbod wat zowel bij de lokale welzijnsorganisatie of een lokale uitvoeringsorganisatie van sport beschikbaar is. Dat kent ook bewegen van verschillende niveaus. Ja, daar kunnen de mensen over het algemeen het beste op zoek gaan naar aanbod. Wij vanuit het kenniscentrum hebben niet inzichtelijk welk aanbod er per gemeente specifiek is.
1: Ik kan me voorstellen dat dat niet zo is. Kijk even bij je gemeente om te kijken hoe je daarbij kan komen. En als je mensen met dementie hebt, zou het goed zijn als ze blijven bewegen. Nou, dat kan in ieder geval een mededeling worden voor mensen die daar last van hebben. En voor de rest, iedereen moet blijven bewegen. Want het is ook voor mensen die geen dementie hebben, is het goed om te blijven bewegen natuurlijk.
2: Zeker weten.
1: Dat is in ieder geval duidelijk. Mitchell Tonnenaar, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal aan het doen zijn met bewegen.

0: op de volgende.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is middernacht.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: How to stop.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering pompt is stilgezet, zodat er door de gesprongen leiding zo min als mogelijk rioolwater loopt. Bij het Vroezenpark is er een waterinlaat opengezet, zodat de vervuilde singels doorgespoeld kunnen worden met schoon water. En de kapperszaak aan het Liesveld in Vlaardingen, die op 6 augustus van dit jaar getroffen werd door een explosie, blijft op last van de burgemeester langer dicht. De gemeente maakt zich zorgen over de openbare orde en veiligheid rondom het pand. De kapper werd eerder ook al getroffen door vernielingen en op 5 mei van dit jaar was er al een eerdere explosie. Om omwonenden en winkelend publiek te beschermen is besloten de kapperszaak langer dicht te houden. Het gebouw blijft nog minimaal 4 weken dicht. En Roemeense F-16's hebben in de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. President Dan wijst net als voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen met de vinger naar Rusland. Zij spreekt van hybride oorlogsvoering. De drone werd vanochtend ontdekt in de buurt van het Neptune Deep Project. De Roemenen bouwen er aan een installatie om vanaf volgend jaar gas op te kunnen pompen. Dat vergt een investering van 4 miljard euro en maakt Roemenië en andere Europese landen minder van Rusland afhankelijk. Volgens Roemenië was de drone geladen met explosieven en vormde die een gevaar voor de honderden werklieden. En de Nederlandse hockeyers hebben de eerste groepsfase van het WK in eigen land afgesloten met een 4-1 overwinning op Japan. Nederland was voorafgaand aan het duel al zeker van een plekje in de volgende groepsronde. Lang hielden de Japanners Nederland op een gelijkspel. Pas in het laatste kwart maakte Nederland het verschil door 2 goals van Tijmen Reijenga en eentje van Jip Jansen. Nederland werd door de overwinning eerst in de pool en gaat met Argentinië door naar de volgende ronde. Aanstaande zaterdag en maandag spelen de Nederlandse hockeyers wederom, dan tegen India en Engeland. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkele buien met kans op onweer. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen regen met later op de dag wat zon. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Woensdagmiddag was de verbindingsweg van de A20 naar de A16 gesloten vanwege een ongeval. Een vrachtwagen was door een onbekende oorzaak tegen de vangrail gebotst, waarna de cabine kantelde en diesel op de weg begon te lekken. Rijkswaterstaat heeft de vrachtwagen geborgen, de diesel opgeruimd en de vangrail inmiddels gerepareerd. In de twee nachten tussen 24 en 26 augustus zal de N219 tussen Zevenhuizen en de A12 gesloten zijn voor verkeer. De gemeente Zuidplas laat weten dat er dan werkzaamheden plaatsvinden. Er zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor een nieuwe kruising op de N219. De kruising zelf zal in 2027 worden aangelegd. Omwonenden en weggebruikers kunnen tijdelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Er wordt geadviseerd om via de N457 te rijden. Nieuwe bouwprojecten in Capelle aan den IJssel worden in de toekomst net bewust ontworpen en gebouwd. Vanwege het volle elektriciteitsnet belanden bedrijven en particulieren steeds vaker en langer op een wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft daarom nieuwe afspraken gemaakt, zodat nieuwe gebouwen een lager stroomverbruik hebben. Ook inwoners worden gevraagd om een steentje bij te dragen aan het tegengaan van een overvol stroomnet. Bijvoorbeeld door elektriciteit zoveel mogelijk buiten de drukste momenten van de dag te gebruiken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van donderdagmiddag 20 augustus. Vandaag vielen er een aantal buien, soms met onweer. Tussendoor waren ook droge perioden met af en toe zon. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 21 graden. Komende avond en nacht en ook morgen blijft de kans op enkele buien groot. Bij een zwakke tot matige wind uit een noordwestelijke richting. Komende nacht koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag wordt het rond de 20 graden. Ook op zaterdag aanvankelijk nog kans op een enkele bui, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, breekt van tijd tot tijd de zon door en er waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12, de maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon en wolken, een zwakke wind uit een noordelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een noordoostelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en de maximumtemperatuur in de middag rond de 23 graden. Vanaf dinsdag volgen weer enkele warme dagen met temperaturen rond de zomerse grens van 25 graden. Wel neemt de kans op een enkele bui toe, maar ook dan zijn er langere droge perioden met zon.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Onder de Statensingel in Rotterdam-Noord is een rioolleiding gesprongen. Rioolwater is daardoor via de Statensingel richting de Spoorsingel gestroomd, maar ook de andere richting op, richting Diergaarde-Blijdorp en het water bij het Vroezenpark. Buurtbewoners klagen over stank die heerst bij de Statensingel. Het rioolgemaal dat water uit Blijdorp naar de afvalwaterzuivering